0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: The Fabulous 50s Radio Show.
4: Hello, this is Paul Peters inviting you to join me for the Fabulous 50s Radio Show. Well, that's how it all started on the 14th of February 2007. Just me on my own. But the following week, along came
5: Jeff Kemp.
4: And he's still here. And welcome to this, our 5th birthday Fabulous 50s Radio Show.

0: two great artists from the 1950s, starting off with David Whitfield. Answer me.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
3: Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bij de 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bij de 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroep in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Hernandez had het liedje al in 1973 geschreven, maar dan in een akoestisch arrangement à la Bob Dylan en Leonard Cohen. 5 jaar later nam hij het opnieuw op, toen als popliedje. Uiteindelijk was het zijn Belgische producer Jan van Loo die er een discoversie van maakte, aanvankelijk tot ergernis van Patrick. Maar ja, de discoversie bereikte in de hitlijsten de nummer 1 positie in 16 landen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Alweer de 11e van de 10e. Hier moeten we wel aan wennen hoor, die harde wind en die regen. We zijn lang verwend geweest. Maar dat mag de pret niet drukken, want er is genoeg mooie muziek. En natuurlijk een heerlijk kopje koffie. En het croissantje. Ja, mocht aan het ontbijt zitten, eet smakelijk. Maar ik heb hier een hele mooie van Paul McCartney en Wings om mee te beginnen dit uur. Het nummer heet Another Day, komt uit 1978. Every day.

Another Day is de eerste single van McCartney, uitgebracht nadat de Beatles uit elkaar waren gegaan. Het lied het in januari 1969 echter al wel horen tijdens de opnamesessies van het album Let It Be. Het nummer gaat over de dagelijkse routine van een eenzame vrouw. McCartney gebruikte dezelfde observationele stijl al in het Beatles nummer Eleanor Rigby uit 1966. En dit is een nummer van de Simple Minds, Belfast Child.

0: prachtige vertolking. Belfastjald is een single van de Schotse band Simple Minds uit februari 1989. Het nummer kwam uit op de EP genaamd Ballad of the Street en wist in de drie landen de nummer 1 positie in de hitlijsten te halen. Het nummer gebruikt de melodie van She Moved Through the Fair, een Iers volkslied. Jim Kerr, de zanger van de band, gaf later aan dat hij de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfastjald probeert hij zichzelf in te leven in de nabestaanden van de slachtoffers die een geliefde hebben verloren.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Smokey was dit en het mooie nummer Living Next Door to Alice. Ja, het is later nog een keer door Peter Koelewijn gecoverd. En ja, toen kwam er achteraan, who the fuck is Alice? Ik heb hier een nummer op single weer klaarstaan van U2. Gaat om het nummer I Still Haven't Found When I'm Looking For.

45 rondjes per minuut. I'm Still Haven't Found What I'm Looking For is een nummer van de Ierse band U2. Het nummer werd op 25 mei 1987 wereldwijd als single van het album The Joshua Tree uitgebracht. Het nummer is ook op de CD's The Best Of en de B-sides Rattle Of The Hymn te vinden. De werktitel van I Still Haven't Found What I'm Looking For was Under The Weather. Het nummer had toen nog een andere melodie. Eentje van Aphrodite's Child komt in 1971, Such a Funny Night.

Alone werd in 1983 geschreven door Billy Steinberg en Tom Kelly. Die hebben het ook uitgebracht en ja, toen werd het niet zo'n grote hit. Maar in 1987 werd Alone gecoverd door Heart. Dat het nummer opnam in een power ballad arrangement. Het begint met een piano en vocalen en zangeres Ann Wilson voordat de rest van de band het nummer tijdens de refreinen omvormt in een typisch door synthesizers gedreven AOR-nummer. Steinberg verklaarde in een interview dat Tom Kelly, die eveneens een ervaren sessiezanger is, de hoge harmonieën op het nummer zong. In de videoclip van het nummer is de band te zien terwijl zij in een live optreden het nummer playbacken. Ik heb hier een verzoekje van Justin Haywood, Forever Autumn 1978, aangevraagd door Hans en Mieke uit Purmerend.

Autumn, een nummer van de Britse muzikant Jeff Wayne en zanger Justin Haywood. Forever Autumn is geschreven door Wayne, Gary Osborne en Paul Figgis. Wayne schreef de oorspronkelijke melodie in 1969 als jingle voor een commercial van Lego. De uitvoervoerders van de jingle, het zangduo Figgis en Osborne, schreven de tekst bij het nummer en namen het op voor hun album Quests uit 1972. Hun versie werd een groot succes in Japan, waar het ook tot de tweede plaats van de hitlijsten kwam. Dit is even terug in de tijd naar 1970. Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.

0: Down on the Corner is een nummer van Creedence Clearwater Revival van het album Willy and the Poor Boys uit 1969. Het werd in september 1969 uitgebracht als single tezamen met Fortunate Son. Het nummer vertelt het verhaal over de fictieve band Willy and the Poor Boys, die op straat geld verdient en passanten opvrolijkt door te zingen. Schrijver John Fogerty zingt alle stukken in het lied, maar heeft zichzelf herhaaldelijk laten opnemen om zo een meerstemmig effect te krijgen.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Amyloid op DAB+.

0: Tipo met het nummer China in Your Hand. Kwam van het album Brit of Spice uit 1987. Op 12 oktober dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album.
1: De Gouden Glans straalt af van ons Athene bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

Het nummer Heartbreaker is geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb van de Bee Gees. Warwick heeft in een interview aangegeven dat ze zelf niet weg was van Heartbreaker, maar het toch opgenomen had omdat ze vertrouwde op het muzikale instinct van de gebroeders Gibb. De versie van Warwick bereikte de top 10 in meer dan een dozijn landen en werd daarmee een van haar grootste hits. Wereldwijd zijn er naar schatting 4 miljoen singles verkocht. In de Nederlandse top 40 werd het de vijfde plek. En dit is Voor Eigner.

I Wanna Know What Love Is een lied van de Brits-Amerikaanse rockband Foreigner. Het is de eerste single van hun vijfde studioalbum Agent Provocateur uit 1984. Op 13 november van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. Ja, en ik ben zo lekker bezig met het programma, maar het is weer tijd om op te houden. Ik hoop dat alle plaatjes wat naar genoegen waren. Ik heb mijn best weer gedaan en wat mij betreft zou ik zeggen nog een fijne zondag verder. Ik ben er volgende week zondag weer met het programma The Sunday Morning Breakfast Show. Straks nog veel plezier met alle andere programma's. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music Memory.
2: Go, go! Mark Bodegraven.

In 1974 had Carl Douglas een hele grote hit natuurlijk met Kung Fu Fighting. En dit was de opvolger ervan, minder bekend. Dance the Kung Fu bereikte toch nog plek nummer 8 in de Nederlandse top 40. Maar zoals zo vaak, zakt dat een beetje in de vergetelheid weg. En daarom hebben wij in het programma Music Memories weer even de gespeurd naar een vergeten hit, zoals wij dat natuurlijk noemen. Hartelijk welkom, uurtje weer volop met de hits die jij en ik vergeten ben. En plaatjes die je zegt van, oh ja, ja, ja, ja, lekker, lekker. Ik hoop dat je deze ook zo lekker vindt. Donna Summer. En The Woman in Me.

je had natuurlijk de Beach Boys met hun bekende sound, de surf sound, zoals dat werd genoemd in Amerika. Maar Jan en Dean, die we juist hoorden, die had ook een aardig neusje om wat hits te maken met de sound of the waves, of zoiets wat dat genoemd werd. Hè? De sound of California natuurlijk. Ja, de ander was Little Girl from Pasadena. En deze was fun. Straks hebben we nog de oude alarmschijf voor je. Rick Astley.

Liedje is opgenomen in studio's in Kingston op Jamaica natuurlijk. Het was de eerste hit voor Paul Simon nadat hij dus Art Carvical had verlaten. Simon en Carvical, Curl, dat was een groot duo natuurlijk, vrienden. En dit was zijn eerste grote hit, 1972 alweer. The Modern Child Premium. Straks de oude alarmschijf. Wat gaan wij daarvan draaien? Ja, dat is een vergeten song, dat ga ik je nu al vertellen. Dus hou het in de gaten. AM 747, DAB+ en streaming audio. Dit is

is ook een mono-opname. Deze van Desmond Dekker, Desolite. We hadden Jel en Dean. Dat was ook stevig mono. En dan via de AM klinkt dat al allemaal een stukje beter. Straks nog muziek van Denise Williams. En we hebben een hele mooie romantische track gevonden van de formatie Climax.

0: Dat was een Franse formatie. En ze noemden zich de Sweepers. Het was hun enigste wapenfeit. Want zoiets noemen we dan...
1: One hit wonder classic.
0: Ja, ze hebben maar 3 tracks opgenomen. En toen was het al afgelopen voor deze formatie. Maar wat wel opmerkelijk was... Als je via de stream geluisterd hebt, heb je de hoge kwaliteit. Ja, Sandra en Andras die zongen in dat koortje mee. Ja, opmerkelijk. Dit zijn de Bucketheads. Een hit uit de 90's. Dat is getiteld The Bomb. En daarna gaan we weer terug naar de 70's met de formatie Smokey.

It's Your Life. De muziek van de formatie Smokey. Je had zo'n tv-programma. Wat heet het dan? Dit is jouw leven. Nou, als ze dat programma met je gingen maken, dan wist ze dat je carrière afgelopen was.

B. Ja, internationaal gezongen natuurlijk. Ja, absoluut. Vrienden, AM747, DAB Plus en streaming audio. Daar zijn wij overal te beluisteren mee. Dus wereldwijd en in de omgeving van Emmeloord op de DAB Plus. In het noorden van Nederland, AM747. En deze plaat was stevig gedraaid, had ons op Laser 5.

Denise Williams had in 1984 met deze opname haar laatste hit in de hitnotering. En zei het al, hij werd stevig toen de tijd gedraaid op het zendschip van Laser 558. Daar waren alle programma's live vanaf gedaan. En de heren noemden, dat vond ik zo mooi, de heren noemden haar Niecy. Die is heel lieftallig afgekondigd. Niet Denise, maar Niecy. Dit zijn de Bee Gees.

Save a place in your heart, I'm coming home. Dat was ook bij Tony Orlando, hoor. Tie a yellow ribbon around your old tree. Als ik uit de gevangenis kom, wint een lintje om de boom. Dan weet ik of ik welkom ben. En dat liedje, dit liedje ging er ook een klein beetje over van de Tramps. Ik heb het even opgezocht, vrienden. Maar het is de minst scorende hits geweest voor deze formatie. Ze waren razend populair in de 70s. Deze opname heeft slechts maar 3 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. De Veronica top 40, hoe je het ook wil noemen natuurlijk. Vertelde straks dat we nog een mooie ballad voor je hadden uitgezocht. Een romantische plaat. Ook zo'n one-hit wonder, vrienden, van de formatie Climax. Oh, en dat zo richting het einde van het programma.

McGinnis en Flint. En de Malt and Barley Blues. Daar zijn wij bij je. Dat gaan we vanuit het eerste.

diepe archieven van directeur-eigenaar Dick Offringa was dit Bobby V en The Nights Has a Thousand Eyes. Nou, we hebben ons van die hele mooie nachtenavonden, zoals je dat kan noemen. En zeker als het wintertijd dan is dat al helemaal mooi. En als het heel mooi zomer is, dan moet je maar eens een keer met je verder kijkje naar boven kijken, zou ik zo zeggen. Dan zie je heel veel mooie sterretjes aan de hemel staan.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: beginnen ze meestal het halve werk, zeg ik maar zo. Wat dacht u van deze? De Doobie Brothers en het prachtige Waterfall Beliefs.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Nou, goedemiddag allemaal. Leuk dat je luistert naar Radio Emmeloord. Het is zondagmiddag, het is 1 uur geweest. En dat betekent zoals gebruikelijk dat we weer 1 uur lang mogen doordraaien. Met de ondergetekende Peter Nijdam. Ik heb vanmorgen alweer een aantal leuke singeltjes bij elkaar gesprokkeld. U weet wel, die mooie 7-in singeltjes. Als je vroeger een leuke plaat hoorde op de radio. En ja, dan ging je naar je platenhandelaar of naar het warenhuis. En dan kocht je voor je zakgeld, hè, of je zuur verdiende geld, de plaat die je leuk vond. En ja, en zo hebben er een aantal mensen een aantal leuke plaatjes bij elkaar verzameld. En ik dus eigenlijk ook wel een beetje. Ik moet wel trouwens zeggen dat de laatste jaren ik veel van diverse rommelmarkten, flooienbeurzen bij elkaar sprokkel. En die gaan hier dan in de wasmachine. En nou, over het algemeen dan klinken ze weer als nieuw. Over het algemeen. Maar er zitten af en toe ook wel een paar krakers bij. En dat is dan eigenlijk ook wel weer een beetje de charme zo van het geheel. Dus ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan. Het komende uur sluit het vernieuwplaatjes hier op Radio Emmeloord. Gedraaid natuurlijk met ondergetekende Peter Nijdam.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

Eric Clapton, I Shot the Sheriff. En Bob Marley had er destijds ook een hit mee. Volgens mij had hij ook het origineel, hè? Met dit I Shot the Sheriff. En dit was de uitvoering van Eric Clapton. En dat mag het dan natuurlijk ook wel weer zijn, hè? Zo, kijk eens aan. De volgende, dat is ook weer zo'n fraaie kraker op 45 ronden per minuut gedraaid. Iets leuks van Cheryl Ralph. Hey, Cheryl Lee Ralph. En dat heet hij wel In the Evening.

Zeg zo'n plaat, blijf daar maar eens even fijn bij stilzitten. Pieter Allen en dat ging naar Rio. En hij heeft een zomer in zijn bol. Ja. Radio Emmeloord. Op de middengolf AM 747. En ook in Noordoostpolder natuurlijk via DAB+. Digitale audio, vrienden. En dat klinkt daar wel weer lekker natuurlijk. Hè? In ja, mooi stereo als het ware. De volgende... Iets moois van Beckman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet.

plaat is alweer zo'n 50 jaar oud. Het was een groot hit precies 50 jaar geleden. Jawel, in 1976. En als dit Bobby McFerrin hier is met het prachtige Don't Worry.

Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin. Dan ging ik alweer terug naar 1988. Ik kan me nog wel herinneren, als je vroeger met de veerboot ging van Hoek van Holland met de nachtboot naar Harwich, en dan werd je 's morgens wakker gemaakt met dit nummer. Er was trouwens ook een Nederlandstalige bewerking van hetzelfde nummer, Don't Worry, Be Happy. En dat kwam dan wel van Johnny Camaro. En daar zat dan wel weer achter Alfred Lagarde. Destijds wel bekende DJ natuurlijk. Beste man leeft inmiddels ook al niet meer. Had wel een gouden stem. We gaan even lekker terug naar de jaren 60 met deze van Petula Clark.

weer terug naar de jaren 60 met deze van Petula Clark en het prachtige Downtown. Vrienden, gezellig plaatjes draaien op de zondagmiddag bij Radio Emmeloord. Elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 het programma doordraaien met Peter Nijland. Ik heb trouwens nou iets leuks opgezocht van de Chaplin Band. Afkomstig uit het zonnige zuiden, Maastricht. Met een prachtige kraker van weleer, Il Vogliero.

Italië. En dan hoefde je de radio maar aan te zetten en dan hoorde je dit gewoon. De Chaplin Band, afkomstig uit Hollandia en het prachtige Il Veliero. Nou, nou we toch een beetje op de dansbare tour zijn, vrienden. Wat dacht je van deze? Ah, dat is ook weer zo'n fraaie Nijdamski kraker. Go to the top, hier is Monjaka.

dit, dacht ik, van de Michael Zegger Band. En dat heet dan wel Let's All Chant, gedraaid op 45 ronden per minuut, vrienden. Zo ook de volgende, iets leuks van L. Stewart. Het prachtige The Year of the Cat. Vanuit februari 1977. Trouwens een hele mooi album, maar dit is wel de grootste single daarvan.

Stewart, The Year of the Cat. Hebben van hetzelfde album. Er kwam trouwens nog een andere, ja, toch wel een leuke plaats. On the Border. Die kunnen we binnenkort ook nog wel eens een keer weer draaien in deze show. Doordraaien. En dan nu, vrienden, iets moois van The Babies. Met een prachtig plaatje. Isn't it time? Zo heet het dan.

was een oudje hoor van de Crispian St. Peters en de Pied Piper, hoorde je zojuist. Dit is trouwens, ja, ook jaren 70 natuurlijk. Twee lovely ladies, afkomstig uit Spanje. Ze noemen zich Baccara en hebben destijds een aantal leuke plaatjes gescoord. En dit was er eentje van Yes Sir, I Can Boogie.

Eiken Boogie. Bakker gaat, leuk hè? Jeugdsentiment in optima forma. Hey vrienden, ik kijk eens even op de klok. Het loopt zometeen alweer richting 2 uur. Dat betekent dat ik me nog even 1 plaatje kan gedraaien. Ik bedank u allen voor het luisteren. Volgende week zaterdagochtend ben ik er weer tussen 9 en 10 uur. En anders volgende week zondagmiddag weer zo tussen 1 en 2 op Radio Emmeloord. Laat uw radio lekker aanstaan, want de hele middag nog leuke programma's hier op Radio Emmeloord. Zometeen na 2 Rock'n'Roll Rewind met Ron O'Quinn. Jawel. Nogmaals bedankt en graag tot een volgende keer. Maak eens weer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: What an incredible group they were out of England, a group called Queen and led by a guy with a great voice, Freddie Mercury.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica.ankervanmijnjeugd.nl.

0: one of my favorite groups, The Hollies, and All I Need Is the Air That I Breathe.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Ik ben Frans van der Drift, destijds DJ bij Radio Mi Amigo Internationaal. Dat was een spannende tijd. Radio maken voor een zeezender, vooral toen dat vanaf september 1974 illegaal werd. Over dit onderwerp is er nu een boek. Met het hele Mi Amigo verhaal in 200 pagina's en meer dan 500 foto's.
3: Radio Mi Amigo!
2: Wil je alles weten over de bijzondere start van Radio Mi Amigo? Waarom dat station in de loop van 1974 razend populair werd in België en Nederland? En waarom ik begin 1975 toch afscheid moest nemen? Bestel dan dit boek via de website miamigoboek.eu. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie, terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

jij met je automobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 80 96 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de Stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt. Run.

station.

0: radio station. One radio station. All this music. All this music. This is
1: Radio Amyloid op DAB+.
2: Rockhard groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockhard aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockhard.nl.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
1: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: I'm sure that record is going to go woof straight up the charts.
4: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
5: Hi there and welcome to another 208 Sound Survey from the mighty Radio Luxembourg here in the Grand Duchy. It's yours truly, Simon Tatum, for young Paul Burnett. Deadline Sunday, the 12th of October, 1969. Hey, and what a lineup we have for you from the Station for Stars. But nothing from Oliver, Humble Pie, or Joe Cocker. They've been silenced. But from the biggest and best, Radio Luxembourg, here come all the new ones and all the uppers. And we have the complete top 10. First up, we go to newcomer number

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hey, you're in on the Paul Burnett Show, live from Luxembourg, 208 meters in the medium wave band. On the top of the stat record in the 208 trend-setting pacemaking top 30, number one. Let's see tomorrow night whether he can still hold out. We'll see what happens in the 208 top 30 show, 9:30 through till 11 o'clock with yours truly, Paul Burnett.
3: Radio Luxembourg.
4: A certain Mr. Simon Tate.
5: The Air Force there from the Moses, which is pretty high on the Luxembourg top 30 at the moment.
6: Radio Another great long weekend. Sunday night means it's top 20.
7: On the Sunday night edition of the 208 Sound Survey show on the 20th of April, we played both sides for you in the trend-setting pacemaking sound survey.
8: Keep us down, 27 in the world acclaimed chart of fame.
9: The weather word, it's going to be cool with sunny periods with an expected high of 16 degrees centigrade. That's 61 degrees Fahrenheit. Our next news 1 hour from now. This has been Dave Christian.
10: Paul Burnett, who's just arrived in 10 minutes ago. He was at Luxembourg Airport, may I tell you, just having arrived back from Scandinavia. I'll tell you all about that. He's just finally made it into the other room, getting all his records and what have you prepared. He doesn't have time to eat or anything like that, but he just stuck his thumbs up at that record. And I quite agree with you, Paul. I think that's quite a lot of fun, it is too.
11: This is the Paul Burnett Show on Radio Luxembourg.
10: I've got one more to go on the Wild and Woolly Show. Haven't got time very much to say goodbye. I'm just going to say it's been lovely talking to you for the past hour. I'll be back tomorrow night between 7:45 and 9:30. I do sincerely hope that you'll join me then for a Monday night.
12: Simon Tate here for the Wild and Woolly, while Mark Wesley Wells, Paul Burnett takes his holes. And on the mighty Radio Luxembourg, it's the new sound survey, dateline Sunday, 15th of October, 72. On this week's sound survey, three out, three in. Junior Campbell, Gilbert O'Sullivan and Shag. And this week's top 20 contains three former power plays. But to get underway, first of our three chart newcomers on the UK label, we have Shag.

0: Have a cup of Cadbury's now.
1: And it's the 208 Sound Survey Top 3.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts 1 boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic. And here, ELO tell us it's complete confusion. And it is.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts 1 boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalde. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: torchlights fade from every room. Bedsitter people look back and lament.
1: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

wederom een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het programma Music Specials van Radio Emmeloord. En we zijn iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 9 uur. En mijn naam is Annelies. Hij overleed 27 februari, jongstleden, anderhalve week terug, op 86-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Neil Sedaka en hij staat centraal vanavond. We beginnen met een lied dat hij schreef in 1959, One Way Ticket. Dit is de versie, de coverversie moet ik zeggen, van de groep Eruption. Hier zijn ze met One Way Ticket.

One Way Ticket to the Blues. Dit werd gezongen door Eruption, maar het is geschreven en hij had er trouwens ook een grote hit mee door Neil Sedaka. One Way Ticket. Uit 1959 was dat al. Ja, een klassiek geschoold pianist was hij, Neil Sedaka. Maar hij had meer belangstelling uiteindelijk voor de popmuziek. Maar toch bleef de klassieke muziek altijd wel een rol op de achtergrond spelen. Al snel kreeg hij een platencontract. Hij schreef onder andere ook muziek voor Connie Francis, Tony Christie, Amarillo, kent u vast wel. ABBA, Ring Ring, heeft hij ook meegeschreven. En zijn eerste grote hits waren natuurlijk O Carol, One Way Ticket, die u zojuist hoorde. Calendar Girl, trouwens O Carol, dat was een ode aan Carole King, want die twee die zaten samen op dezelfde high school. En Happy Birthday Sweet 16 was natuurlijk ook een grote hit van hem. En mocht u zojuist hebben geluisterd tussen 6 en 8 moet ik zeggen, naar Paul Peters, die had ook een soort van mini special van Neil Sedaka. Leuk, maar dan net weer iets andere liedjes als die ik heb uitgekozen. Uit 1975 komt de volgende grote hit in de VS, was het, niet hier. Met backing vocals van niemand minder dan Elton John, Bad Blood.

0: Gezongen door Niels Sedaka, samen met niemand minder dan Elton John.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, nogmaals hartelijk welkom, beste mensen. Een hele goede avond, ook voor de luisteraars van Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira. Ja, ook een nummer, één hit uit die tijd was Breaking Up Is Hard To Do. Maar dit is de uitvoering van The Overtones. Do do do down, do do do down, down.

Breaking Up Is Hard To Do, een gigantische hit voor Niels Sedaka. Maar dit waren die Overtones. Het werd de nummer 1 hit voor Niels Sedaka in 1962. En straks hoort u dit lied nog een keer, maar dan in een geheel andere uitvoering. Iets verderop in zijn carrière, en dat was in 1978, nam hij het album The Many Sides of Niels Sedaka op. Het was een compilatiealbum met wat minder bekende liedjes van dat album, Pictures from the Past.

Cheers from the Bears, gezongen door Niels Sedaka. En dan heb ik even een dienstmededeling. Volgende week ben ik er namelijk niet, althans niet live. Ik ga een weekje naar mijn zoon in Spanje. Hij is volgende week lekker jarig. Maar u krijgt waarschijnlijk een herhaling te horen. Dan gaan we even kijken of dat allemaal gaat lukken. Die week erop ben ik gewoon weer live hier in de studio aanwezig. Love Will Keep Us Together, dat komt uit 1973. Maar dat werd zowel een hit voor Mac en Katie Kassoon als ook van Captain & Tennille. Love Will Keep Us Together.

Captain en Tennille waren dat met Love Will Keep Us Together. En de lyrics, de melodie was natuurlijk van Niels de Dake, maar de lyrics waren van Howard Greenfield. En met Howard Greenfield heeft hij heel veel samengewerkt. Laughter in the Rain, dat schreef hij al in 1975. Wederom een nummer 1 hit. Maar in 2002 nam hij het nog een keer op. In een heel andere uitvoering. En hij deed het samen met zijn dochter Dara. Hier zijn ze samen met Laughter in the Rain.

Hele mooie uitvoering van Laughter in the Rain. Neil en Dara Sedaka, vader en dochter Sedaka. En dat komt van het album The Show Goes On. En inmiddels is het, en dan moet ik even gauw spieken, 6:56 geworden. Uit 2009 komt Do You Remember? MUZIEK

Ja, lekker stukje Spaans tussendoor. Heerlijke Spaanse klank. En dat is om alvast in de stemming te komen voor mij dan. Geweldig. Hij is tot aan zijn dood. Nou, dat is niet waar. Tot bijna aan het eind van zijn leven is die albums uit blijven geven. Leven geven. Nou, dat ruimt. En zijn laatste album heeft hij uitgebracht. Dat was in 2022. En dat was een verzamelalbum. Nu weer eentje uit zijn begintijd. 1959. You Mean Everything to Me.

You mean everything to me, zong door Neil Sedaka. Ook de volgende schreef hij samen met Howard Greenfield. En het komt van het album Trala Days Are Over uit 1973. Evenals trouwens Love Will Keep Us Together, die hoorden we in het begin. En Our Last Song Together, en die horen we straks op het eind. The Other Side of Me, maar dit is de uitvoering van Vince Hill.

0: Vince Hill was dit met The Other Side of Me.
1: Dit is Radio Emmeloord
2: op AM en DAB+.
0: Ja, en van hetzelfde album, Trolledays Are Over, komt Standing on the Inside. Dit is de versie van Full House.

0: standing on the inside van de Nederlandse groep Full House. En Niels Sedaka die had er geen hit mee trouwens, maar Full House wel. Met Frank Kramer, herinnert hij zich die nog?
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ja, ik herinner me Frank Kramer nog wel.

En dat was Waiting for Never uit 1961. En dat kwam van het album Circulate. En Circulate, dat was zijn tweede solo album. Hij zong het ook in een Italiaanse versie. En dan heet het Terza Luna. Iets met maan. Ik weet niet wat terza betekent. In 1972 maakte hij het album Solitaire. Naar het gelijknamige kaartspel Solitaire. En het gaat over een man die alleen is omdat hij zijn geliefde verloor door zijn onverschilligheid. Andy Williams, hij zong het, maar deze is veel bekender. Van de Carpenters, hier zijn ze met Solitaire.

Ja, een heel triest liedje, maar wel heel erg mooi gezongen door Karen Carpenter. Een lied van Niels Sedaka, Solitaire heet het. En hij werd voor de melodie, voor deze melodie van dit lied, werd hij geïnspireerd door Chopin. En Chopin was zijn favoriete klassieke componist. Ja, aan het begin hoorde u die overtones met een compositie van Niels Sedaka. Dit is de versie van hetzelfde lied. Breaking Up Is Hard To Do, maar dan door René Olsted. Don't

Ja, een prachtige versie van Breaking Up Is Hard To Do, gezongen door René Olstedt. En ik heb niet goed kunnen vinden wie meezingt op dit lied. Volgens mij is het Chris Botti, want daar heeft ze heel veel mee samengewerkt. Maar dat is helaas niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval René Olstedt, zo heet ze. In The Hungry Years kijkt Neil Sedaka terug naar zijn jonge jaren, waarin hij nog ambitieus was. Ze hadden geld, ze waren samen, ze hadden alles wat ze wilden. Maar those days of me and you, we lost along the way. I miss the hungry years.

Miss the Hungry Years, prachtig gezongen door Neil Sedaka. In 1983 werd hij bijgeschreven in de Songwriters Hall of Fame, zo heet dat. Hij kreeg ook een ster in de Hollywood Walk of Fame. En tijdens de COVID-periode, en dat, ja, dat vond ik zo leuk, gaf hij via social media mini-concerten speciaal voor zijn fans. Ja, hij heeft muziek geschreven en opgetreden tot 2022, dat zei ik daar straks ook al. En 2 dagen voor zijn overlijden, op 27 februari jongstleden, was hij nog in een restaurant. Hij is vrij plotseling overleden, zonder een ziekbed. Ja, daar kun je ook voor tekenen. Niels Sedaka. Maar hij laat natuurlijk een enorm werk achter. En een van zijn laatste uitgebrachte albums was in 2016. I Do It For Applause. En hier is de titelsong. I go on.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

programma. Favoriete nummers van Jim Reeves, Little Old Dime. En ja, en daarvoor hoorde u Annelies, dankjewel Annelies. Maar ik heb een foutje gemaakt, dus ik heb de verkeerde herhaling gedraaid. Maar ja, meer dan 90 uur gepresenteerde programma's. En dan raak je wel eens in de war. In ieder geval, goedenavond. Ik ben hier bij u tot 10 uur.

En dat was natuurlijk Frank Ifield. En dit programma wordt uitgezonden via Happy AM 1395, Backyard AM 1116, Radio Elvira 1224 en Virtuele Korte Golf 6240 en via Radio Emmeloord DAB Plus in Emmeloord. En ook een goede avond voor Annelies, Frank en David in Spanje.

Miss Dynamite met een ballad, All Alone Am I, Brenda Lee. Ja, het was vandaag zo koud, ik heb de kachel weer aangedaan. En ik weet niet of dat te vroeg of te laat is voor de 11e oktober. Maar het was wel lekker warm.

David McWilliams, vaak gedraaid op Radio Caroline. In de illegaliteit toen, na 14 augustus 67. En ik zat wat te mijmeren, over 14 dagen is het alweer wintertijd. Maar dat klopt eigenlijk niet, want er bestaat helemaal geen wintertijd. Er bestaat alleen maar zomertijd. In 1977 is in maart de klok een uur vooruitgezet. En toen ging het eind september een uur terug. En nu gaat het dus eind oktober een uur terug. Wow.

Ja, een mooie ballad van Chicago, If You Leave Me Now. En we zijn dus, zoals ik al zei, te beluisteren ook op de middengolf 1395, 1116 en 1224. En als je nu via een van deze middengolffrequentie luistert, stuur ons dan even een luisterrapportje. En dat kan naar studio@radioemmeloord.nl. Dus als je luistert op 1395, 1116 of 1224, graag een klein kattenbelletje, een klein luisterrapportje naar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, de heupwiegende King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met een, ja, ballade, wat is het? Crying in the Chapel. Ik vond het altijd wel een mooi nummer. 1963. En we hadden meer rocksterren die toch ook gewoon hele rustige nummers brachten.

De Beatles. En gisteravond waren Jannes en ik in de Oude Sluis in Lemmer. En daar trad Roco op. Rob Bredewoud en Koen Dassen. En het was berengezellig in de Oude Sluis in Lemmer.

The Genius Ray Charles, Take These Chains From My Heart, 1963. En op zondagavond draai ik eigenlijk een beetje wat ik zelf leuk vind en ik houd van ballads. En dus draai ik die maar een beetje en ik hoop dat u het toch ook leuk vindt.

met Monroe, de zingende buschauffeur. En dit was het dan weer voor deze zondagavond. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u nog een prettige zondagavond. En graag tot de volgende keer.

Hele goede avond, beste mensen. Daar is ze weer terug van weg geweest. En met een nieuwe aflevering van het programma Music Specials hier op Radio Emmeloord. En natuurlijk ook te beluisteren op Radio Elvira, Backyard AM en Happy AM. Met vanavond een uur lang muziek uit de losse pols. Te beginnen met de groep Sherbet met de vreemde titel How's That?

Een one hit wonder uit 1976 voor de groep Sherbet. En How Is That is de afkorting voor How Is That. En ik heb het even nagezocht, dat heeft iets met cricket te maken. En als de scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, dan roepen ze How Is That tegen hem. Van hoe zit dat? We gaan een jaar terug, 1975. En dat doen we met The Outlaws. Daar gaat weer een liefdesliedje.

The Outlaws, deze Southern Rock Band, zo heet dat, met hun grootste hit There Goes Another Love Song. De volgende is bekend van Do You Believe in Magic, Daydream, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, en natuurlijk Summer in the City, The Loving Spoonful, maar dit is Loving You.

Heerlijke muziek van Mark Anthony. Vivir, zo heet het liedje. Ik ga lachen, ik ga dansen, ik ga mijn leven leven. Ja, ik ben nog een beetje in Spaanse sferen. Dat is even een beetje afkicken. Ik ben een fan van de Brits-Amerikaanse band America. Met liedjes als Ventura, Highway, A Horse With No Name, Ride On, Driving. Hadden ze veel succes, maar van het album Hattrick is hier America met The Rainbow Song.

Van het album Hat Trick uit 1973 was dit de groep America met Rainbow, de Rainbow Song om precies te zijn. Ja, en ze maakten hun eerste album al in 1972 en hun laatste in 2015. Dus ze zijn heel lang actief geweest. Als ik het heel snel uitreken, is dat zelfs meer dan 40 jaar. Ja, een tijd terug was de groep Brad samen met David Gates in de special. Deze heb ik toen niet gedraaid. Ja, ze kunnen ze niet helemaal draaien. En van het album Manna is hier de groep Brad met Too Much Love.

De groep Bread was dat met Too Much Love. En het kwam van hun derde album met hits als If, Let Your Love Go. En dat album dat heet Manna. En manna is, heb ik ook even voor u opgezocht, dat is een Bijbelse term. Manna was het brood dat uit de hemel kwam toen het volk Israël in de woestijn was. Ja, een kippenvelliedje weer. Ik krijg het tenminste kippenvel van elke keer als ik het hoor. Orleans met Dance With Me.

Orleans was dat met Dance With Me. Mooie harmonies, ja. Me encanta, dat betekent ik hou ervan. Ja, ik zit nog een beetje met mijn hoofd in Spanje. Dat hoort u wel. Ik heb een heerlijke week gehad. Het was mooi weer. Ik heb mijn zoon weer een week lang gezien. In Andalusië was dat. Daar woont hij tegenwoordig, vlakbij Malaga. Maar we waren ook een dagje in de UK. Jawel, Gibraltar. We hebben een auto gehuurd. We zijn even een dagje naar Gibraltar geweest. Heel bijzonder. Een stukje Engeland. In Spanje eigenlijk. Zo moet je het zien. Dan ga je ook echt de grens over met douanes en alles. Ja, moet je paspoort laten zien. Leuk was dat.

Ja, mooi hè. Dat waren nog meer Spaanse klanken van Juan Luis Guerra, zo heet hij. En het liedje heette Burbujas de Amor en dat betekent luchtbellen van liefde. Ja, en dat werd gezongen door de man uit de Dominicaanse Republiek, daar komt hij vandaan. Inmiddels is het 8:58 geworden en luistert u naar het programma Music Specials. Iedere zondagavond van 8 tot 9 te beluisteren hier op Radio Emmeloord. En mijn naam is Annelies. Don't Let the Sun Catch You Crying. Dat was een hit voor Jerry and the Pacemakers. Maar dit is de versie van Paul Carrack.

Don't Let the Sun Catch You Crying, gezongen door Paul Carrick. En het is geschreven door Gary Marsden. En dat was de man van Gary and the Pacemakers. En de man van The Mercy Beat. En zometeen aan het eind van het programma hoort u Paul Carrick nog een keer. Jawel. Country muziek nu van Martina McBride. I Still Miss Someone.

Still Miss Someone, dat is de titel van het liedje, geschreven door Johnny Cash. In 1959 was dat al. En het is door velen gecoverd. Emmylou Harris, Dolly Parton, Stevie Nicks, Linda Ronstadt en deze, Martina McBride. Mijn favoriete Holly's song. The 4th of July, Ashbury Park. Oftewel...

De Hollies waren dat met de 4th of July Ashbury Park. Daar speelde het zich allemaal af. Oftewel Sandy. En het liedje werd geschreven door Bruce Springsteen in 1973. Bossa Nova muziek nu. Van een groep waar nauwelijks iets van bekend is. Het klinkt Braziliaans, want ze heette Banda do Sul. En ze zingen een coverversie van een heel bekend lied van de Bee Gees. Dan heb ik, moet ik even stopzetten, want ik zit met een verkeerd liedje hier in mijn schema. Ik ga hem eventjes verzetten en dan gaan we zo beginnen met, ja, daar is die, Banda do Sul. En het is een coverversie van een heel bekend lied van de Bee Gees, terwijl het heet Night Fever.

0: De cover van de Bee Gees en gezongen door de groep Banda do Sul met zangeres Natasha.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

La solitudine gezongen. Ik zit hier op knopjes te drukken. La solitudine, de eenzaamheid, maar dan op zijn Italiaans gezongen door Laura Pausini. En dat was haar debuutsingle uit 1993. Typisch Italiaanse stem heeft ze, maar wel mooi. Ik weet niet of u het gehoord heeft, maar ze zong het Italiaanse volkslied bij de opening van de Olympische Winterspelen, enkele weken geleden. En ook van deze meneer ben ik een fan. The Man with the Golden Voice, Matt Monroe, I Will Wait For You.

Ja, ik moet hem helaas afbreken. De zanger met dezelfde titel, The Man with the Golden Voice met Monroe, I Will Wait For You. Want ik heb er nog eentje klaarstaan en die wil ik graag helemaal draaien. Hij wordt ook genoemd The Man with the Golden Voice. Paul Carrick, ik had hem nog een keer beloofd. The Living Years.

Kerrick met The Living Years. En dat was de laatste voor vanavond. Maar omdat het lente is, is als afsluiting hier nog een klein stukje Santana met Prima Vera. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Music Specials. Graag tot dan. Dag.

0: mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.